wijn naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh, ja.

het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedrocht.

het menu van Mummy Leer vermeldde nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam.